dijo y casa no me quer. Hij leidt zijn heringes, wel meid zijn uit die keer. Kooi het skerproot die zaad, kan hij de minuleer. Maar mij is als tenis in, ja zie je in mijn leer.